s'avril en vain me voue à l'amour. J'avais envie de voir en vous

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6:00. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Oostende schrijft een nieuwe concessie uit voor een watersportclub op de Oosteroever. Schepen voor sport Charlotte Verkeijn.
3: En dat we dus voor 27 jaar de kans kunnen geven aan een sportclub om daar een uitbating te doen.
4: Jullie doen nu een oproep. Wanneer moet dat ingaan?
3: Dat moet ingaan. De aanbestedingsprocedure kan ingediend worden tot en met september. En daarna gaat er moeten gekeken worden, komen er dossiers binnen, voldoende dossiers, en wie krijgt uiteindelijk de kans.
2: Op het Westerkwartier opent een OK City. De stadswinkel is de tweede aan de kust. De buurtwinkel bevindt zich in de Gelijkheidsstraat en is 7 dagen op 7 open. De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Termé Palace Hotel goed. Burgemeester John Crombé gaf nadien uitleg.
5: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar? Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad na alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderij, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste, en ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen, maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is en Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
2: De Contredam maakt zich op voor een tweede feestweekend. Patrick Dupont van het feestcomité.
6: Nogmaals, dankzij onze sponsors en een beetje medewerking, financieel ook van de stad Oostende, kunnen wij dan altijd gratis aanbieden. Dus wij vragen ook aan de mensen die komen, breng geen drank mee, drink een ferme pint of drink iets bij ons. Het kan ook heet worden bij ons. Er staat ook een foodbar, een foodtruck.
2: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Een zomer van Golden Oldies, Noordzee Gold.

vindt nergens op de wereld ooit zo'n stamcafé als dit. Zo gezellig, zo gewoon, maar ook zo gek. Ik zal ze missen, al die mensen,

Op deze zondag krijgen we een mix van brede opklaringen en wolken. De maxima stijgen naar 23 graden aan zee en 27 graden in het hinterland. Ook morgen overwegend zonnig met temperaturen rond 26 graden. De strandwatertemperatuur bedraagt 20,5 graden. Het is laag water straks om 11:15.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Nieuws.
2: In Oudenburg zal er pas volgend jaar in open lucht kunnen gezwommen worden. De stad wacht een risicoanalyse af, maar die is nog niet uitgevoerd. Een van de mogelijke locaties voor het openluchtzwemmen is het bufferbekken aan de Oude Kerkstraat in Oudenburg. Op de stranden van de Haan en den Duinen werden strandbibliotheken in gebruik genomen. In strandcabines kunnen mensen boeken ontlenen. Op medisch vlak gaat voetbalploeg KVDO een samenwerking aan met revalidatieziekenhuis Klif, huisartsenpraktijk Limani en oogspecialist Independent Opticians. KVDO haalt met Bram Goekind ook een nieuwe kinesist aan boord. Erfgoedvereniging Dement is voorzichtig positief over de ontwikkelingen in het termendossier. Over behoud van erfgoed is Dement positief. Over de beperkte participatie van Oostende stelt Dement zich wel vragen. In de uitvoerende partners heeft de erfgoedvereniging vertrouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: De jongen van 10 die gisternamiddag vermist raakte in het Oost-Vlaamse Buggenhout is in goede gezondheid teruggevonden. Dat meldt de lokale politie. De jongen was aan het spelen bij de sporthal, maar kwam daarna niet meer thuis, waarop zijn ouders de politie hadden gebeld. Het parket verspreidde een opsporingsbericht en hield een grote zoekactie met onder meer een helikopter. Iets voor middernacht werd hij dan teruggevonden. Op de National Mall in Washington heeft Amerikaans president Trump zijn speech gegeven voor de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten. Het evenement werd urenlang uitgesteld omdat er onweer dreigde. De National Mall werd ook tijdelijk geëvacueerd. Daarna mocht iedereen weer terugkeren en sprak Trump het volk toe zo'n 3 kwartier. Dat is minder lang dan verwacht. Hij wil de federale verkiezingen hervormen.
4: And we want to keep America great. All voters must provide a little thing called proof of citizenship. And there will be no mail-in ballots except for illness, disability, military deployment or travel. And you won't have cheating on the elections anymore. It's very simple.
3: Door onder meer de oorlog in het Midden-Oosten is de populariteit van Trump fors gedaald. Op het WK voetbal gaat Frankrijk naar de kwartfinales. Het won afgelopen nacht van een sterk Paraguay met 1-0 na een strafschop binnengetrapt door Mbappé. Die scoorde zo zijn 19e WK-doelpunt in evenveel wedstrijden. Les Bleus nemen het op tegen Marokko, dat klopte Canada met 0-3. Er brak daarna groot feest los bij de Marokkaanse supporters, onder meer in Brussel en Antwerpen. Alles is rustig verlopen, in Nederland moest de politie wel ingrijpen, onder meer in Rotterdam. Zon en wolken vandaag met kans op een bui in het noordoosten, maximaal tot 27 graden. Morgen veel zon en tot 28 graden, dinsdag dan weer iets meer wolken en rond 24 graden.
0: Dit is Noordzee Gold.

0: De hele zomer zijn er in Oostende opnieuw concerten op de kiosk op het Wapenplein. Elke zondagmorgen, en dat tot eind september, is er Apéro Lokaal. Oostendse muzikanten, groepen, koren en bands brengen deze traditie terug en zorgen voor muziek op de historische kiosk. Afspraak voor Apéro Lokaal aanstaande zondag om 11 uur op het Wapenplein.
1: Schatje?
2: Ja?
1: Sa, ik zoen toch haar een kekkie voor ze hevel en spuitkurk te doen.
2: Oh, hevel en spuitkurk. Ja. Goed idee, schatje.
1: Ik weet het.
2: Maar ja, bij wie moet over een zin, hè?
1: Ah, wat? Maar bij die dus de kurkvloer geleid dat, hè? Bij Revan.
2: Ah, bij Revan.
1: Ja?
2: Zeg dat toch nee.
1: Ja.
2: Hoe moet je zeer en weg?
1: Ja.
3: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
4: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
5: Noordzee Gold. Vintage hits.

ein Kreuz steht auf den weiten Meeren, wo so manches Schiff

Op deze zondag krijgen we een mix van brede opklaringen en wolken. De maxima stijgen naar 23 graden aan zee en 27 graden in het hinterland. Ook morgen overwegend zonnig met temperaturen rond 26 graden. De strandwatertemperatuur bedraagt 20,5 graden. Het is laag water straks om 11:15.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Brederen stelde meer dan 100 jobstudenten aan voor deze zomer. Schepen voor personeel Vicky de Reere.
3: De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
4: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
3: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog. En dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
2: Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars voor. Daarbij zijn enkele opvallende conclusies. Zo worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Schepen Judith Ooms.
5: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dan mensen echt tot rust kunnen komen.
2: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Voor wie houdt van ouderwetse radio, is dit Noordzee Gold.

0: Goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrick Motors.
1: Dit is Noordzee Gold.

deze zondag krijgen we een mix van brede opklaringen en wolken. De maxima stijgen naar 23 graden aan zee en 27 graden in het hinterland. Ook morgen overwegend zonnig met temperaturen rond 26 graden. De strandwatertemperatuur bedraagt 20,5 graden. Het is laag water straks om 11:15.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Oostende schrijft een nieuwe concessie uit voor een watersportclub op de Oosteroever. Schepen voor sport Charlotte Verkeijn.
3: En dat we dus voor 27 jaar de kans kunnen geven aan een sportclub om daar een uitbating te doen.
4: Jullie doen nu een oproep. Wanneer moet dat ingaan?
3: Dat moet ingaan. De aanbestedingsprocedure kan ingediend worden tot en met september. En daarna gaat er moeten gekeken worden, komen er dossiers binnen, voldoende dossiers, en wie krijgt uiteindelijk de kans.
2: Op het Westerkwartier opent een OK City. De stadswinkel is de tweede aan de kust. De buurtwinkel bevindt zich in de Gelijkheidsstraat en is 7 dagen op 7 open. De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Termé Palace Hotel goed. Burgemeester John Crombé gaf nadien uitleg.
5: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar. Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad na alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderij, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste, en ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen, maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is en Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
2: De Contredam maakt zich op voor een tweede feestweekend. Patrick Dupont van het feestcomité.
6: Nogmaals, dankzij onze sponsors en een beetje medewerking, financieel ook van de stad Oostende, kunnen wij dan altijd gratis aanbieden. Dus wij vragen ook aan de mensen die komen, breng geen drank mee, drink een ferme pint of drink iets bij ons. Het kan ook heten worden bij ons, er staat ook een foodbar, een foodtruck.
2: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Welkom aan de kust deze zomer. Dit is Noordzee Gold.

0: Heeft je kind een bril nodig? Wens je daarover deskundig advies? Kies dan voor Optiek Casteur in Bredene. Lien Casteur heeft 20 jaar ervaring en begeleidt je bij de keuze van glazen en montuur. Optiek Casteur zorgt ervoor dat je een maximale tussenkomst krijgt voor de glazen. Ook voor zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen ben je bij Optiek Casteur aan het juiste adres. Optiek Casteur, Kapelstraat 15 in Bredene. Optiek Casteur, ook voor de bril van jouw kind.
1: Noordzee Gold.

0: Noordzee, dagklapper.
1: De tentoonstelling Het Rijk der Vrouw in Villa Volta Oostende toont hoogtepunten uit de kunst van en door vrouwen en dat tot 8 november. Je vindt Villa Volta in de Eufrasiniastraat 150 in Oostende. De tentoonstelling is van 2 tot 6 uur. De confrérie van het Pfingst en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene. En dat allemaal vanavond. Dit schouwspel rond de IJslandvaart is te zien in het Staffensleuscentrum. En vandaag is het de laatste dag van Konterdam Kermis met Zotte Zondag. Ze starten om 11:30 met Stoffel, begeleid door de Melody Makers Cocktail Band. Daarna volgen nog optredens. De toegang is gratis en dit festival gaat door in de tent op de hoek van de Marktplaats en de Kerklaan. Zo, tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zondag.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 10:00. Goedemorgen.
1: Noordzee Nieuws.
2: In Oudenburg zal er pas volgend jaar in open lucht kunnen gezwommen worden. De stad wacht een risicoanalyse af, maar die is nog niet uitgevoerd. Een van de mogelijke locaties voor het openluchtzwemmen is het bufferbekken aan de Oude Kerkstraat in Oudenburg. Op de stranden van de Haan en den Duinen werden strandbibliotheken in gebruik genomen. In strandcabines kunnen mensen boeken ontlenen. Op medisch vlak gaat voetbalploeg KVDO een samenwerking aan met revalidatieziekenhuis Klif, huisartsenpraktijk Limani en oogspecialist Independent Opticians. KVDO haalt met Bram Goekind ook een nieuwe kinesist aan boord. Erfgoedvereniging De Ment is voorzichtig positief over de ontwikkelingen in het termendossier. Over behoud van erfgoed is De Ment positief. Over de beperkte participatie van Oostende stelt De Ment zich wel vragen. In de uitvoerende partners heeft de erfgoedvereniging vertrouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Minister van Volksgezondheid Van den Broeke wil de bevoegdheid over het noodnummer 1733 overnemen van binnenlandminister Kenten. Dat schrijft VRT. 1733 kan je bellen als je een dokter van wacht nodig hebt. Maar tijdens de hittegolf vorige week waren er opnieuw lange wachttijden, tot 25 minuten. Daardoor raakte ook het noodnummer voor dringende hulp 112 overbelast. Van den Broeke wil nu kijken wat de oplossingen zijn, zoals meer personeel inzetten. In het zuiden van Frankrijk, in de buurt van Perpignan, is afgelopen nacht 930 hectare natuur in de as gelegd. Dat melden de lokale autoriteiten. Er brak gisteravond rond 7:30 een nieuwe natuurbrand uit. Bijna 600 brandweerlieden proberen het vuur te blussen, maar het blijft uitbreiden naar het zuiden. Verschillende wegen in de buurt zijn afgesloten. Ook op andere plaatsen in Frankrijk en ook in Spanje en Portugal woeden natuurbranden. Door de hitte en droogte geraakt het vuur moeilijk onder controle. De Russische president Poetin heeft gebeld met Amerikaans president Trump. Aanleiding was de 250ste verjaardag van de VS, maar nadien hadden ze het ook over de oorlog in Oekraïne. Poetin benadrukte nog maar eens dat Rusland de hele Donbass-regio in het oosten van Oekraïne wil innemen. Ook de Oekraïnse president Zelensky heeft gisteren gebeld met Trump om hem te feliciteren met de Amerikaanse onafhankelijkheid. Wat daar verder nog gezegd is, is niet duidelijk. Zon en wolken vandaag met kans op een bui in het noordoosten, maxima tot 27 graden. Morgen veel zon en tot 28 graden. Dinsdag dan weer iets meer wolken en rond 24 graden. Vanaf woensdag zonniger en vanaf donderdag ook warmer, rond 30 graden.
0: Noordzee Gold.

de lichtjes op de Schelde, de baaiert van de toren, mensen op een bank. Een angstlief vrouwke en de vlakke schank, de straatwerk

0: Oostende is de shoppingstad aan zee. En tijdens het laatste weekend van juli is er in het centrum Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en profiteer van heel wat koopjes. Geniet van kleine prijzen, grote vangst. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Wees welkom tijdens het laatste weekend van de solde in het centrum van Oostende. Braderie aan zee vindt plaats van 24 tot 26 juli en is een organisatie van het Centrum Management en het Economisch Huis Oostende.
1: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
2: Noordzee.

Wat gebeurt er als filmfreak Jan Verheijen het theater induikt? Op 22 april 2027 ontdek je het zelf in het Kurzaal Oostende met Het Beste van het Slechtste. Zijn allereerste onweerstaanbare theatervoorstelling. Tickets zijn er nu al vanaf €27.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Brederen stelde meer dan 100 jobstudenten aan voor deze zomer. Schepen voor personeel Vicky de Reere.
3: De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
4: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
3: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog. En dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
2: Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars voor. Daarbij zijn enkele opvallende conclusies. Zo worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Schepen Judith Ooms.
5: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
2: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Luister voor de beste Golden Oldies naar Noordzee Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

Super Salon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Super Salon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Super Salon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Noordzee Gold. Met de mooiste golden oldies.

Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark van Oostende opnieuw Wonderwaai. Een vrijplaats voor kinderen en hun families op Theater aan Zee, waar alles kan. Of toch veel. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater, workshops en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 12 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Oostende schrijft een nieuwe concessie uit voor een watersportclub op de Oosteroever. Schepen voor sport Charlotte Verkeijn.
3: En dat we dus voor 27 jaar de kans kunnen geven aan een sportclub om daar een uitbating te doen.
4: Jullie doen nu een oproep. Wanneer moet dat ingaan?
3: Dat moet ingaan. De aanbestedingsprocedure kan ingediend worden tot en met september. En daarna gaat er moeten gekeken worden. Komen er dossiers binnen, voldoende dossiers? En wie krijgt uiteindelijk de kans?
2: Op het Westerkwartier opent een OK City. De stadswinkel is de tweede aan de kust. De buurtwinkel bevindt zich in de Gelijkheidsstraat en is 7 dagen op 7 open. De Oostense gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Termé Palace Hotel goed. Burgemeester John Crombé gaf nadien uitleg.
5: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar? Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad in alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderij, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste en ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen, maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is en Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
2: De Contredam maakt zich op voor een tweede feestweekend. Patrick Dupont van het feestcomité.
6: Nogmaals, dankzij onze sponsors en een beetje medewerking, financieel ook van de stad Oostende, kunnen wij dan altijd gratis aanbieden. Dus wij vragen ook aan de mensen die komen, breng geen drank mee, drink een ferme pint of drink iets bij ons. Het kan ook heten worden bij ons, er staat ook een foodbar, een foodtruck.
2: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Dit is Noordzee Gold.

0: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
1: Dit is Noordzee Gold met de mooiste golden oldies.

0: Noordzee Dagklapper.
1: De tentoonstelling Het Rijk der Vrouw in Villa Volta Oostende toont hoogtepunten uit de kunst van en door vrouwen en dat tot 8 november. Je vindt Villa Volta in de Eufrasiniastraat 150 in Oostende. De tentoonstelling is van 2 tot 6 uur. De confrérie van Pfingst en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene. En dat allemaal vanavond. Dit schouwspel rond de IJslandvaart is te zien in het Staffensleuscentrum. En vandaag is het de laatste dag van Konterdam Kermis met Zotte Zondag. Ze starten om 11:30 met Stoffel, begeleid door de Melody Makers Cocktail Band. Daarna volgen nog optredens. De toegang is gratis en dit festival gaat door in de tent op de hoek van de Marktplaats en de Kerklaan. Zo, tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zondag.

0: RC Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee nieuws.
2: In Oudenburg zal er pas volgend jaar in open lucht kunnen gezwommen worden. De stad wacht een risicoanalyse af, maar die is nog niet uitgevoerd. Een van de mogelijke locaties voor het openluchtzwemmen is het bufferbekken aan de Oude Kerkstraat in Oudenburg. Op de stranden van de Haan en den Duinen werden strandbibliotheken in gebruik genomen. In strandcabines kunnen mensen boeken ontlenen. Op medisch vlak gaat voetbalploeg KVDO een samenwerking aan met revalidatieziekenhuis Clif, huisartsenpraktijk Limani en oogspecialist Independent Opticians. KVDO haalt met Bram Goekind ook een nieuwe kinesist aan boord. Erfgoedvereniging Dement is voorzichtig positief over de ontwikkelingen in het termendossier. Over behoud van erfgoed is Dement positief. Over de beperkte participatie van Oostende stelt Dement zich wel vragen. In de uitvoerende partners heeft de erfgoedvereniging vertrouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Als je morgen in Brussel moet zijn, hou je best rekening met hinder op het openbaar vervoer. Door een vakbondsactie rijden de metro's, trams en bussen van de MIVB minder of niet. Dat laat de MIVB weten. Hoe groot de hinder zal zijn, kan de MIVB nog niet zeggen. Check altijd de routeplanner van de MIVB voor je vertrekt. In Namen is een vrouw van 26 om het leven gekomen bij een parachutesprong. Het gebeurde tijdens een groot skydive-evenement. Volgens Waalse media begon de parachute van de vrouw plots oncontroleerbaar te tollen tijdens de sprong. Ze probeerde nog om haar reserveparachute te openen, maar dat lukte niet meer. De hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar alle hulp kwam te laat. Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk. Het parket heeft een onderzoek geopend. Wolven hebben dit weekend maar liefst 20 schapen doodgebeten in L'Église in de provincie Luxemburg. De burgemeester daar maakt zich zorgen, want in de regio gaan zeker 19 jeugdkampen door. Maar de angst is onterecht, zegt wolvenexpert Jan Loos.
4: Wolven zijn gevaarlijk voor schapen en geiten, hè, dat weten we ondertussen, maar wolven zijn absoluut niet gevaarlijk voor mensen. Ook niet voor kinderen. Kinderen ruiken naar mens en dat is de soort die de wolf eeuwenlang achterna heeft gezeten, die de wolf heeft uitgeroeid. Wolven hebben een pesthekel aan ons en mijden mensen werkelijk als de pest. En je moet een wolf echt al als mens in het nauw gaan drijven om een aanval uit te lokken, of vanzelf zal die nooit een mens aanvallen.
3: De gemeente overlegt morgen met experten of er maatregelen moeten komen. 8 op de 10 bedrijven zijn positief over de verplichte elektronische facturatie. Dat blijkt uit een bevraging van e-facturatiebedrijf Billit. Sinds januari moeten bedrijven verplicht hun facturen elektronisch versturen via Peppol. Een vooruitgang, zegt Victor Kermans van Billit.
5: Koudwatervrees heeft plaatsgemaakt voor gemoedsrust en eenvoudige administratie. Ze winnen vooral heel veel tijd en wordt makkelijker betaald. Je wordt sneller betaald, die betaalopvolging is beter. Dus ze winnen voornamelijk tijd en vandaar die gemoedsrust ook.
3: In New York zijn 8 mensen gewond geraakt bij een schietpartij. Volgens de Amerikaanse nieuwszender ABC News zijn er 4 kinderen bij de gewonden. Een vrouw van 21 zou er ook erg aan toe zijn. Het incident gebeurde bij een vuurwerkshow voor de 250ste verjaardag van de VS. De politie heeft al een vuurwapen gevonden, maar er werd nog niemand gearresteerd. In Catalonië in Spanje is de lockdown in 7 gemeenten daar opgeheven. Dat laat de brandweer weten. Door de grote bosbrand ging al meer dan 2300 hectare natuur in vlammen op. Het vuur is intussen onder controle en de inwoners van die 7 gemeenten kunnen weer naar huis. De brandweer waarschuwt wel voor nieuwe opflakkeringen. Deze namiddag afwisselend opklaringen en wolken en nog kans op een bui in het noordoosten, maxima rond 25 graden. Morgen meer zon en wat warmer tot 28 graden. Dinsdag dan weer meer wolken en rond 25 graden. Vanaf woensdag zonniger en vanaf donderdag ook warmer rond 30 graden.
1: Voor wie houdt van ouderwetse radio is dit Noordzee Gold.

0: Ken je de zoete inval? Voor het ontruimen van inboedels van zolder tot kelder, met al jaren een uitstekende service. Dat is de zoete inval. Met ook een verkoopzaal en online winkel voor vintage, brocante, antiek en kunst. De zoete inval vind je op de Nieuwpoortse Steenweg 66 in Oostende of via verkoopzaaldezoeteninval.be. Tot in de zoete inval.
1: Dit is Noordzee Gold.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 2:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Brederen stelde meer dan 100 jobstudenten aan voor deze zomer. Schepen voor personeel Vicky de Rere.
3: De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
4: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
3: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog. En dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
2: Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars voor. Daarbij zijn enkele opvallende conclusies. Zo worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Schepen Judith Ooms.
5: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
2: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Dit is Noordzee Gold.

0: goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrick Motors.
1: Noordzee Gold. Een zomer vol vind.

Deze zomer pakt stad Oudenburg uit met trappen langs kapellen. Een gloednieuwe fietszoektocht die deelnemers meeneemt langs 14 karaktervolle kapellen op het grondgebied. De route van 32 kilometer combineert ontspanning met ontdekking en zet zowel bekende als verborgen erfgoedpareltjes in de kijker. De wedstrijd loopt van 15 mei tot en met 30 september. De fietszoektocht is volledig gratis. De brochures kunnen te allen tijden uit de minikapel gehaald worden en zijn ook te verkrijgen bij de toeristische infopunten.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 3:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Oostende schrijft een nieuwe concessie uit voor een watersportclub op de Oosteroever. Schepen voor sport Charlotte Verkeijn.
3: En dat we dus voor 27 jaar de kans kunnen geven aan een sportclub om daar een uitbating te doen.
4: Jullie doen nu een oproep. Wanneer moet dat ingaan?
3: Dat moet ingaan. De aanbestedingsprocedure kan ingediend worden tot en met september. En daarna gaat er moeten gekeken worden. Komen er dossiers binnen, voldoende dossiers? En wie krijgt uiteindelijk de kans?
2: Op het Westerkwartier opent een OK City. De stadswinkel is de tweede aan de kust. De buurtwinkel bevindt zich in de Gelijkheidsstraat en is 7 dagen op 7 open. De Oostense gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel goed. Burgemeester John Crombé gaf nadien uitleg.
5: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar? Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad na alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderij, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste. En ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat recht te krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
2: De Contredam maakt zich op voor een tweede feestweekend. Patrick Dupont van het feestcomité.
6: Nogmaals, dankzij onze sponsors en een beetje medewerking, financieel ook van de stad Oostende, kunnen wij dan altijd gratis aanbieden. Dus wij vragen ook aan de mensen die komen, breng geen drank mee, drink een ferme pint of drink iets bij ons. Het kan ook gegeten worden bij ons. Er staat ook een foodbar, een foodtruck.
2: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Voor wie houdt van ouderwetse radio, is dit Noordzee Gold.

Dit jaar vieren Scala en de broers Stijn en Steven Kolaschny het 30-jarig bestaan van het wereldberoemde meisjeskoor met de jubileumtour Scala 30. Ze komen op 8 mei in Kurzaal Oostende met een extra jubileumconcert. Tickets daarvoor zijn verkrijgbaar via concertevents.be.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 4:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Nieuws.
2: In Oudenburg zal er pas volgend jaar in open lucht kunnen gezwommen worden. De stad wacht een risicoanalyse af, maar die is nog niet uitgevoerd. Een van de mogelijke locaties voor het openluchtzwemmen is het bufferbekken aan de Oude Kerkstraat in Oudenburg. Op de stranden van de Haan en den Duinen werden strandbibliotheken in gebruik genomen. In strandcabines kunnen mensen boeken ontlenen. Op medisch vlak gaat voetbalploeg KVDO een samenwerking aan met revalidatieziekenhuis Klif, huisartsenpraktijk Limani en oogspecialist Independent Opticians. KVDO haalt met Bram Goekind ook een nieuwe kinesist aan boord. Erfgoedvereniging Dement is voorzichtig positief over de ontwikkelingen in het termendossier. Over behoud van erfgoed is Dement positief. Over de beperkte participatie van Oostende stelt Dement zich wel vragen. In de uitvoerende partners heeft de erfgoedvereniging vertrouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Een brutale home invasion in Kasterlee in de Antwerpse Kempen. 4 gewapende mannen drongen daar afgelopen nacht een huis binnen en namen van alles mee. Het is nog niet duidelijk hoe groot hun buit is. Ze zijn spoorloos. De bewoner raakte bij de aanval gewond aan zijn hoofd. Politie en parket onderzoeken de zaak. In Mechelen zijn 4 mensen gewond geraakt bij een vechtpartij die ontstond nadat een man plots in de lucht schoot. Een vrouw raakte gewond aan haar hoofd en werd naar het ziekenhuis gebracht. Ze is niet in levensgevaar. De 3 anderen waren er minder erg aan toe. De politie heeft de verdachte opgepakt, de man van 38. Het parket onderzoekt wat er precies gebeurd is. De zware brand in het noorden van Portugal is bijna onder controle, dat meldt de civiele bescherming. Portugal zet daar zo'n 1200 brandweerlieden in, net als 2 blusvliegtuigen en 4 helikopters. De brand brak donderdag uit en verspreidde zich supersnel door de hitte en de droogte. Zo'n 13.000 hectare natuur is al vernield, 9 mensen raakten gewond. Elise Mertens is verrassend uitgeschakeld in een dubbelspel op Wimbledon. Ze verloor samen met de Chinese Zhang in 3 sets van een Taiwanese-Chinees duo. Mertens won het dubbeltoernooi in Wimbledon vorig jaar nog. In het enkelspel staat ze wel in de 8e finales. De rest van de dag zon en wolken. Plaatselijk kan er een bui vallen bij maxima tot 27 graden. Morgen veel zon en tot 28 graden.
0: Een fijne zomer. Dit is Noordzee Gold.

0: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
1: Oostende is de shoppingstad aan zee. En tijdens het laatste weekend van juli is er in het centrum Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en profiteer van heel wat koopjes. Geniet van kleine prijzen, grote vangst. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Wees welkom tijdens het laatste weekend van de solde in het centrum van Oostende. Braderie aan zee vindt plaats van 24 tot 26 juli en is een organisatie van het Centrum Management en het Economisch Huis Oostende.
2: Noordzee. Gold.

0: Vanavond en vannacht is het licht bewolkt. Het kwik daalt aan zee naar 19 graden. Morgen wisselen wolken en opklaringen elkaar af. De maxima stijgen dan naar 26 graden. Dinsdag wordt het tijdelijk meer bewolkt met maxima rond 24 graden aan zee.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bon.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 5:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Bredene stelde meer dan 100 jobstudenten aan voor deze zomer. Schepen voor personeel Vicky de Reere.
3: De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
4: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
3: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog. En dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
2: Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars voor. Daarbij zijn enkele opvallende conclusies. Zo worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Schepen Judith Ooms.
5: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
2: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Noordzee Gold, een zomer vol vintage hits.

0: Super Salon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon.
1: Voor wie houdt van ouderwetse radio, is dit Noordzee Gold.

0: Vanavond en vannacht is het licht bewolkt. Het kwik daalt aan zee naar 19 graden. Morgen wisselen wolken en opklaringen elkaar af. De maxima stijgen dan naar 26 graden. Dinsdag wordt het tijdelijk meer bewolkt met maxima rond 24 graden aan zee.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6:00. Goedenavond.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Oostende schrijft een nieuwe concessie uit voor een watersportclub op de Oosteroever. Schepen voor sport Charlotte Verkeijn.
3: En dat we dus voor 27 jaar de kans kunnen geven aan een sportclub om daar een uitbating te doen.
4: Jullie doen nu een oproep. Wanneer moet dat ingaan?
3: Dat moet ingaan. De aanbestedingsprocedure kan ingediend worden tot en met september. En daarna gaat er moeten gekeken worden. Komen er dossiers binnen, voldoende dossiers? En wie krijgt uiteindelijk de kans?
2: Op het Westerkwartier opent een OK City. De stadswinkel is de tweede aan de kust. De buurtwinkel bevindt zich in de Gelijkheidsstraat en is 7 dagen op 7 open. De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Termee Palace Hotel goed. Burgemeester John Crombé gaf nadien uitleg.
5: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar? Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad in alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderij, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste en ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen, maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is en Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
2: De Contredam maakt zich op voor een tweede feestweekend. Patrick Dupont van het feestcomité.
6: Nogmaals, dankzij onze sponsors en een beetje medewerking, financieel ook van de stad Oostende, kunnen wij dan altijd gratis aanbieden. Dus wij vragen ook aan de mensen die komen, breng geen drank mee, drink een ferme pint of drink iets bij ons. Het kan ook heten worden bij ons. Er staat ook een foodbar, een foodtruck.
2: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Noordzee Gold, een zomer vol vintage hits.

0: file aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrik Motors.
1: Oostende is de shoppingstad aan zee. En tijdens het laatste weekend van juli is er in het centrum Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en profiteer van heel wat koopjes. Geniet van kleine prijzen, grote vangst. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Wees welkom tijdens het laatste weekend van de solde in het centrum van Oostende. Braderie aan zee vindt plaats van 24 tot 26 juli en is een organisatie van het Centrummanagement en het Economisch Huis Oostende.
2: Je luistert naar Noordzee Gold.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Nieuws.
2: In Oudenburg zal er pas volgend jaar in open lucht kunnen gezwommen worden. De stad wacht een risicoanalyse af, maar die is nog niet uitgevoerd. Een van de mogelijke locaties voor het openluchtzwemmen is het bufferbekken aan de Oude Kerkstraat in Oudenburg. Op de stranden van de Haan en den Duinen werden strandbibliotheken in gebruik genomen. In strandcabines kunnen mensen boeken ontlenen. Op medisch vlak gaat voetbalploeg KVDO een samenwerking aan met revalidatieziekenhuis Clif, huisartsenpraktijk Limani en oogspecialist Independent Opticians. KVDO haalt met Bram Goekind ook een nieuwe kinesist aan boord. Erfgoedvereniging Dement is voorzichtig positief over de ontwikkelingen in het termendossier. Over behoud van erfgoed is Dement positief. Over de beperkte participatie van Oostende stelt Dement zich wel vragen. In de uitvoerende partners heeft de erfgoedvereniging vertrouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: De Mexicaan Isaac Del Toro heeft de tweede etappe in de Ronde van Frankrijk gewonnen. Hij haalde het in een spannende sprint bergop op de Montjuïc in Barcelona voor zijn ploegmaat Tadej Pogacar. Die liet Del Toro winnen. Remco Evenepoel werd derde, Jonas Vingegaard vierde. Evenepoel voelt zich goed, zegt hij.
4: De etappe in het algemeen is heel goed verlopen. Nooit in een probleem gekomen, altijd goed gepositioneerd. Bergop was het gevoel goed, mooi resultaat ook. Het is jammer dat ik op de meet nog op het wiel kom, maar het gevoel is goed en op naar morgen.
3: Vingegaard blijft leider in het klassement, maar ziet Pogacar wel dichterbij komen. Evenepoel wordt derde op 15 seconden. Ilan van Wilder staat elfde op een goede minuut. De rit van morgen in de Tour wordt aangepast en zonder publiek gereden op Franse wegen. Ook de reclamekaravaan voor de koers wordt geschrapt. Het peloton fietst morgen van Noord-Spanje naar Frankrijk, maar passeert in de buurt van de zware bosbranden in de streek rond Perpignan. Daar zijn twee mensen levensgevaarlijk gewond geraakt, een bewoner en een brandweerman. Zo'n 5000 mensen zijn geëvacueerd. In de regio ging al zowat 1700 hectare natuur in de vlammen op en het vuur breidt zich daar nog verder uit. Er is meer duidelijkheid over de noodopvang voor de bewoners van de appartementen die nog niet terug naar huis kunnen na de zware brand op Linkeroever in Antwerpen vorige woensdag. Het zou gaan om zo'n 40-tal appartementen, hoort Antwerps burgemeester Els van Doesburg.
5: Mensen die echt nergens anders terecht kunnen, laten we als stad natuurlijk niet in de steek. Die gaan we helpen. Dus wij waren toen al bezig met een aantal appartementen in orde te brengen, samen met het zorgbedrijf, voor die middellange termijn. Dat is in orde, iedereen weet dat ook. Dat is allemaal uitgeklaard, daar ben ik natuurlijk wel blij om, want dat is ook geen gevoel waar je mensen mee achter wil laten.
3: Bij de brand vielen 5 doden, allemaal vrouwen, en ook 16 gewonden, vooral mensen die te veel rook binnenkregen. Niemand is in levensgevaar. Naar de oorzaak van die brand zoeken experts nog. In Koekelare in West-Vlaanderen is een wielertoerist van 25 omgekomen bij een verkeersongeval. Hij wou vanuit een zijstraat een kruispunt oversteken, maar werd daar gegrepen door een auto. Volgens de eerste vaststellingen van het parket moest de fietser voorrang geven en kon de bestuurder van die auto hem ook niet meer ontwijken. En de Monegask Charles Leclerc heeft de grote prijs Formule 1 in Groot-Brittannië gewonnen. Hij haalde het voor de Britten Russell en Hamilton. De Italiaanse WK-leider Kimi Antonelli pakte geen punten door technische problemen met zijn auto. En de Nederlander Max Verstappen ging van de baan af en haalde daardoor de finish niet. Vanavond en vannacht klaart het op. Het wordt ook helder bij minima rond 16 graden. Morgen veel zon, tot 29 graden dan. Dinsdag even wat meer wolken, maar vanaf woensdag wordt het zonniger en zit er in de Kempen al 30 graden in. En vanaf donderdag tot 32 graden.
0: Dit is Noordzee Gold.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Brederen stelde meer dan 100 jobstudenten aan voor deze zomer. Schepen voor personeel Vicky de Reere.
3: De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
4: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
3: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog. En dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
2: Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars voor. Daarbij zijn enkele opvallende conclusies. Zo worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Schepen Judith Ooms.
5: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
2: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Een fijne zomer. Dit is Noordzee Gold.

trouble seem so small. She can turn the hardship

Noordzee Gold met de mooiste golden oldies.

Zonder liefde, warme liefde, waai de wind, de stomme wind. Zonder liefde, warme liefde, wind de zee, de grijze zee. Zonder liefde, warme liefde, leidt het licht, het donker licht. En schuurt het zand over mijn land, mijn platteland, mijn Vlaanderenland. Ai, Marieke, Marieke.

liefde, waai de wind, c'est fini. Zonder liefde, warme liefde, wijnt de zee, déjà fini. Zonder liefde, warme liefde, leidt het licht, tout est fini. En scheurt het zand over mijn land.

Nooit maak ik meer die fout. Ben met jou nog getrouwd. Laat het altijd zo blijven. Wat ook een ander je zegt.

0: FC Gold.
1: Down, it's so divey.